0: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.

0: of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Goeienacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Meerdere groepen staan lijnrecht tegenover elkaar over de stakingen morgen. Coalitiepartijen en werkgevers ergeren zich volgens de Telegraaf aan Pro en vakbond FNV. Die willen dat alle bezuinigingen op uitkeringen worden geschrapt. Het kabinet weet ook niet meer of ze nou met Pro of FNV praten. Rijkswaterstaat wist al langer wat de problemen waren bij de brug in de A28 bij Nijkerk. Er is zand en grind weggespoeld onder de brug. Dat zou in november worden verholpen. Maar bij controle was de situatie zo verslechterd dat er acuut gevaar was. Daarom is de snelweg meteen gesloten tot het probleem is opgelost. Rusland heeft weer aanvallen uitgevoerd op Kiev. De afgelopen 3 dagen gebeurde dat niet, omdat de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner een bezoek brachten aan Moskou en Kiev om te praten over vrede. Nu zij terug naar Amerika zijn, heeft Rusland weer drones op Oekraïne afgestuurd. En in Ecuador is 2 ton cocaïne onderschept voor het naar Europa ging. Een spul zat in een container vol fruit die naar Zweden moest gaan. Een drugshond sloeg erop aan tijdens een reguliere controle. Het is niet bekend wie er achter de smokkel zit. Ecuador wordt veel gebruikt om drugs uit Colombia en Peru te versturen. Het weer van Weer Online? Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. In de loop van de dag gaat het overal regenen en het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
1: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.

0: Kiss FM, your hit music station. Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Kiss FM News.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het verplicht recyclen van luiers jaagt de gebruikers enorm op kosten, schrijft de Telegraaf. Daarnaast vrezen leveranciers voor gênante situaties als ouderen hun volle luiers in een zakje moeten inleveren. Het bedrijf dat medische luiers importeert wil daarom een uitzondering voor die groep. Bij Europese aanbestedingen moet het niet meer alleen gaan om de laagste prijs, schrijft het FD. Door nieuwe regels moeten overheden ook kijken naar bijvoorbeeld vergroening en arbeidsvoorwaarden. Daarmee moet worden voorkomen dat de Chinezen een klus spotgoedkoop kunnen krijgen. De nieuwe wet gaat morgen in. Het aantal doden na de explosie op een legerbasis in Bolivia is opgelopen naar 9. Er wordt ook nog een onbekend aantal mensen vermist. Het aantal slachtoffers had nog veel hoger kunnen zijn, maar veel militairen waren weg op de fiets toen het misging. De explosie ontstond in een opslagplaats voor vuurwerk. En in Indonesië is de vulkaan Anak Krakatau opnieuw 3 keer uitgebarsten. Afgelopen weekend barstte die ook al uit. Toen moest het vliegverkeer worden stilgelegd door een aswolk. Het is niet bekend of er nu weer zo'n wolk is ontstaan. De meeste vliegvelden waren net weer een paar uur open. Het weer van Weer Online? Vanmorgen is het nog droog en wordt het in het zuidoosten 23 graden. Vanmiddag op steeds meer plaatsen regen. Het koelt dan af tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: KissFM News.
7: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Purmerend is een groot vrijstaand huis uitgebrand, meldt RTL. De brand werd kort na 2 uur ontdekt. Niet veel later sloegen de vlammen uit het dak van het huis. De brandweer kon niet voorkomen dat het huis volledig is afgebrand. Het is niet bekend of er mensen binnen waren toen de brand uitbrak. Na een gevechtspauze van 3 dagen hebben Rusland en Oekraïne elkaar weer aangevallen met drones. Rusland nam Kiev onder vuur, terwijl Oekraïne de drones op Saratov afstuurde in het zuidwesten van Rusland. In beide steden zouden niet-militaire doelen zijn geraakt. Over slachtoffers is niks bekend. Een paar uur nadat de vliegvelden in Indonesië weer open konden, is vulkaan Anak Krakatau opnieuw uitgebarsten. Er waren 3 erupties. Bij de uitbarsting van afgelopen weekend kwam een aswolk vrij, waardoor er niet meer gevlogen kon worden. Het is nog niet bekend of dat nu weer het geval is. En tennisser Botik van de Zandschulp heeft na een sensationele wedstrijd de kwartfinale gehaald op de US Open. De eerste set verloor hij nog kansloos van de Fransman Arthur Gea. Daarna was er 3 keer een tiebreak nodig, waarvan hij de eerste ook verloor. Zijn tegenstander in de kwartfinale is nog niet bekend. Het weer van Weer Online? Vanmorgen is het nog droog en wordt het in het zuidoosten 23 graden. Vanmiddag op steeds meer plaatsen regen. Het koelt dan af tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM

0: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
1: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
0: Help je mee?

0: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station. Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In het oosten van Nijmegen hebben mensen gisteravond schoten gehoord, maar de politie heeft er niks gevonden. Volgens regionale media moest iedereen binnen blijven en reed er een auto hard weg. Politie in Gelderland is extra alert na de dodelijke schietpartij vorige week in Overasselt, net buiten Nijmegen. Het telefoongesprek waarmee Odido werd gehackt is door de politie op internet gezet. Daarin is te horen dat de hacker veel jargon gebruikte, waardoor de medewerker dacht met een collega te spreken. Hij moest inloggegevens invoeren op een nagemaakte website. Daarmee kregen de hackers informatie van 6 miljoen klanten. In Miami is de zwarte doos gevonden van het vliegtuig dat zondag van de landingsbaan schoot. Onderzoekers hopen zo meer duidelijkheid te krijgen over wat er misging. Nadat het toestel was doorgeschoten, raakte het meerdere auto's. Er vielen 5 doden en 5 mensen raakten zwaar gewond. Er is nog niet met die piloten gesproken. Tennisser Botik van der Zandschulp staat voor de 2e keer in de kwartfinale van de US Open. Hij versloeg de Fransman Arthur Gea in 5 sets. De eerste set verloor hij nog ruim en daarna was er 3 keer een tiebreak nodig, waarvan hij ook nog de eerste verloor. In de 3e set overleefde van der Zandschulp een matchpoint. En nu het weer van Weer Online. Vanmorgen blijft het nog bijna overal droog. Later gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt vanmiddag zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Stefan Bro.
3: Hey, hallo, goedemorgen. Welkom bij de ochtendshow Wake Up KISS met nieuws over een zeehondje met albinisme.

starten op een knallende manier. Met veel energie, welkom bij Stefan in de Morgen, oftewel Wake Up Kiss, bij Kiss FM. Dit is your hit music station en dit is de nieuwe ochtendshow. Ik ben Stefan, ik zal me nog even voorstellen. Dat zal ik de komende tijd wel vaker doen. Want ik kan er natuurlijk niet van uitgaan dat je iedere dag luistert. Misschien luister je nu al voor het eerst. En hoor je mij? Nou, ik ben dus Stefan en ik zal me even wat verder voorstellen. Want we leren elkaar natuurlijk steeds beter kennen gaandeweg dat we die ochtendshow langer doen. Ik hou heel erg van dieren. Ik vind de dieren altijd fantastisch. Ik vind ze iets onschuldigs hebben en ik vind het altijd mooi om iets over dieren te horen. En gelukkig ook vaak nieuws met een goede afloop, want op het strand van Neeltje Jans, helemaal in het hoge noorden, is afgelopen zondagavond een albino zeehond aangespoeld. Volgens het reddingsteam Zeedieren ziet hij er gezond uit en zal die waarschijnlijk tegen deze tijd ook wel weer gewoon in de Noordzee zwemmen. De zeehond die heeft door een speling van de natuur geen pigment en daardoor is het een wit diertje en vermoedelijk is het ook niet van plan zich nog langer druk te maken over camouflage. Ja, albinisme is overigens zeldzaam bij zeehonden. Dieren met die aandoening zijn vaker lichtgevoelig en hebben doorgaans rode ogen. Dus ja, het is allemaal wat, hè. Het is overigens ook de eerste zeehond die gevraagd heeft om zonnebrand. Dit is Wake Up Kiss. Goedemorgen, 7 na 6. Met somber zometeen. En nu Shaman.

vaker luistert, dan weet je het, hè. Tijd voor het showbiz en entertainment nieuws hier bij Kiss FM. De leukste voor je verzameld, Jennifer Aniston. Je kent haar wel. Al decennia lang speelt ze in films en in series zoals Friends. En ze heeft naar waarschijnlijkheid een relatie met Jim Curtis. Maar dat doen ze een beetje stiekem over. Maar ja, dit weekend zijn ze verschenen op één podium en trokken ze opnieuw heel veel aandacht van de paparazzi. Het lijkt er steeds meer op dat hun relatie vorm krijgt en dat het een echte relatie aan het worden is. En er zijn ook nog wat awards uitgereikt. De Creative Arts Emmy Awards, die zijn uitgereikt. Widow's Bay was de grote winnaar met 8 prijzen. Ook Mariska Hargitay, Stephen Colbert en Jimmy Kimmel die vielen in de prijzen. En de Traitors, die we in Nederland kennen die serie als de Verraders, won voor de 3e keer op rij voor de presentator van de Engelse versie van Traitors. Dat is Alan Cummings. En wat een fantastische presentator is dat. Je moet hem maar eens even opzoeken. Of als je de kans hebt, dan moet je de Amerikaans-Engelse versie van de Traitors kijken. Want die is er namelijk. En daar zit hij in. Maar het is een fantastische presentator. Nog nooit zo'n goede presentator gezien. Dit is Now Horan.

te starten. Echt, ik kan me echt geen betere plek bedenken dan hier bij de radio. Gewoon jij en ik in de radio. Hartstikke top allemaal. Stefan is de naam. En elke werkdag tussen 6 en 9 hoor je dus de Wake Up Kiss Show. En de gasopslagen, we hebben het er eerder over gehad, hè? Die zijn slechts voor 47% gevuld. Dus ja, voordat je zometeen de thermostaat opendraait en er geen warmte meer uit de radiator komt, er gaat aan gewerkt worden. De Nederlandse overheid gaat namelijk bijna 520 miljoen euro investeren voor gas uit het buitenland om de voorraden weer aan te vullen. Kunnen we tenminste inderdaad de thermostaat weer even een graadje hoger zetten, hè? Dat we daar niet over hoeven te gaan stressen of zo. Feit is natuurlijk wel dat wij er niet koud bij willen zitten in de winter. En de overheid ook niet, want door dit te verkopen zullen ze ook wel wat winst maken. Ze zullen er warmpjes bij zitten daar.

die geur van verse koffie. Zet Alicia Cara bij Kiss FM. Ja, de zonnige tijd is voorbij. Er trekt een regengebied over Nederland. En daardoor is het op de meeste plaatsen regenachtig. Achter het regengebied volgen opklaringen. Maar ook enkele buien. Ja, het kan niet feest blijven. De temperatuur is ongeveer een graad of 20 gemiddeld. Dit is Kiss FM, Bruno Mars.

Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: Hij is in één klap nog veel meer de favoriete schoonzoon dan hij al was, Harry Styles. Want hij heeft namelijk een eerbetoon gebracht aan Dolly Parton vorige week. Wat een schat, hè, Harry. En daarmee vinden alle 65-plus dames hem ineens een stuk aantrekkelijker. Dit is Morgan Wallen May Kiss.
1: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

jij. Het gaat om 1,47 miljard roepie. Dat is omgerekend naar euro's iets meer dan 13 miljoen euro. Het opmerkelijke is, ze besloot direct, zonder erover na te denken, de helft daarvan weg te geven. Ja, de meeste mensen die zouden direct naar een winkel lopen voor een auto, een zwembad of een huis. En zij dacht meteen aan haar medemens. Nou, dat vind ik toch wel heel erg schattig. Absoluut. En Nederland staat op dit moment in de spotlight. Sky News gaat een item maken over een plague of flies across the Netherlands. Dus een vliegenplaag in Nederland. Dus als je dacht dat het in Nederland alleen maar regent en dat we alleen maar zeuren over dingen. Nee hoor, we hebben er namelijk ook een massaal vliegend bezoek bij in onze woonkamers. De afgelopen week heb ik er ook wel last van gehad trouwens. Vooral van de vuilnisbak die bij mij in de keuken staat. Ja. Ja, ik woon alleen, dat weet je misschien niet, maar ik ben een eenpersoons huishouden, dus mijn vuilnisbak zit niet snel vol en daarom heb ik ook veel meer last van die vliegen in de keuken.

Hey, het is Imani. Ja, en dat is best lastig hoor als je heel erg verlegen bent. Ik was dat vroeger ook. En tegenwoordig heb ik zelfs als ik mensen ontmoet en ik merk dus van, oh, die is heel erg zenuwachtig, dan ga ik mezelf aanpassen. Dan ga ik het die persoon helemaal naar de zin maken. Een beetje een rare eigenschap dus, hè? Maar je kan maar beter gewoon lekker jezelf blijven. En zeggen waar het op staat, zoals Lola Young. No.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De brug bij Nijkerk, waar de A28 over loopt, is er zo slecht aan toe dat die langer dicht blijft dan gedacht. Niet 48 uur, maar tot de herstelwerkzaamheden klaar zijn. Rond de pijlers zijn zand en grind weggespoeld. Dat wist Rijkswaterstaat al, maar het is zo hard gegaan dat er snel moet worden ingegrepen. Een hele politiemacht kwam gisteravond op de been in het oosten van Nijmegen. Er waren schoten gehoord. Sommige bewoners hadden het over mitrailleursalvo's. Politie riep iedereen op binnen te blijven. Wat er aan de hand was, is onduidelijk. Politie is in de regio Nijmegen extra alert na de schietpartij in Overasselt. Het kabinet treuzelt met het invoeren van het verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties, schrijft de Telegraaf. En dat zorgt voor boze reacties in de Tweede Kamer. Er ligt al 2 jaar een motie van JA21 en SGP. En daar doet justitieminister Van Wil niks mee. Kwalijk en slap, vinden de oppositiepartijen. Botek van der Zandschulp heeft de kwartfinales van de US Open bereikt en dan moet hij tegen de zwaarste tegenstander, namelijk Alexander Zverev. Duitser is als eerste geplaatst. Van de zomer won Zverev nog Roland Garros en stond hij in de finale van Wimbledon. De kwartfinale is morgen aan het eind van de middag. En nu het weer van Weer Online. Vanmorgen blijft het nog bijna overal droog. Later gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt vanmiddag zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
3: Een goedemorgen. Zelfs ook op de vroege ochtend. Allemaal hete bangers en klappers die je te horen krijgt uit de KISS-40. Zoals Max en Andy Grammer.

km per uur. En hij kan ook nog eens een keer 400 tot 500 kilometer afleggen. Dat is meer dan de gemiddelde elektrische auto zo'n beetje tegenwoordig. Ik ben wel benieuwd, aangezien de Nederlandse overheid er natuurlijk tegenwoordig een handje van heeft om ons helemaal kaal te plukken, of we dan nu naast een benzinetax ook misschien wel een vliegtax gaan krijgen op de eerste Nederlandse vliegende auto. Ja, ik hoop het niet. Al

0: Mensenrelatie, Radboud Visser.
1: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Wat ga jij morgen doen?
4: Wielen in de achtbaan?
3: Aapjes kijken in de dierentuin?
4: Of lekker ontspannen in de sauna?
3: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: een beuker dit, hè? Temper City en Selfaware. Ik laat je ook altijd kennis maken met de leukste social media influencers.
1: Welke influencer is dit?
0: Niet alleen kennis maken, je mag ze ook gaan raden.
1: Welke influencer is dit?
0: Want wie, oh wie, is deze social media influencer?
2: Je hebt gier in de track, dus even een snelle hap. Maar in welk land moet je dan stoppen? Daar gaan we vandaag achter komen. We gaan naar België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Italië. Maar we beginnen gewoon met de benchmark. Gewoon hier in Nederland.
0: Ja, wie, oh wie zou dit zijn?

0: Kiss FM. En als je nog twijfelt over wat je aan moet doen vandaag, ik zou die korte broek toch maar even uitlaten hoor. Want het gaat regenen vandaag. Temperatuur wordt maximaal 20 graden. Dus je hebt een regenpak nodig en een parapluutje. Ja, of je blijft gewoon de hele dag binnen natuurlijk.
1: Welke influencer is dit?
0: Ja, je mag met me helpen raden wie het is.
1: Welke influencer is dit?
0: Wie is deze social media influencer?
1: Welke influencer is dit?
2: Je hebt gier in de trek, dus even een snelle hap. Maar in welk land moet je dan stoppen? Daar gaan we vandaag achter komen. We gaan naar België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Italië. Maar we beginnen gewoon met de benchmark. Gewoon hier in Nederland.
0: Ja, mogen duidelijk zijn, dit is een Nederlandse social media influencer.

Nee, want als jij namelijk gezegd hebt dat het gaat om chef Erik, dan geef ik jou bij deze een staande ovatie. Het was namelijk chef Erik, van harte gefeliciteerd. En morgen rond hetzelfde tijdstip dan weer een nieuwe opgave in welke social media influencer is dit?

Sinds een aantal jaar zamelen we statiegeldflessen in. Petflessen en blikjes en dergelijke. Maar wat vinden we er eigenlijk van? Vinden we het handig? Eerst heb je het misschien vervloekt en nu vind je het misschien wel weer oké, omdat je eraan gewend bent geraakt.

0: Thijs Noor. Kiss FM, your hit music station.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop

0: fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft langer dicht omdat die niet veilig is. Er is zand en grind rond de pijlers weggespoeld en Rijkswaterstaat denkt meer tijd nodig te hebben dan de 48 uur waar eerst aan werd gedacht. Er mogen voorlopig ook geen schepen meer onder de brug varen. Paniek in een wijk in Nijmegen gisteravond waar bewoners schoten hadden gehoord. Er kwam een grote politiemacht op de been en bewoners kregen het advies om binnen te blijven. Wat er precies is gebeurd is nog steeds onduidelijk. De politie in de regio Nijmegen is extra alert naar de schietpartij in Overasselt. Jonge gezinnen en ouderen zijn straks extra geld kwijt aan luiers omdat het kabinet wil dat die verplicht gerecycled worden, schrijft de Telegraaf. Luierproducenten moeten zelf een inleversysteem opzetten en dat gaan ze doorberekenen in de prijs. En ook zijn ze bang voor gênante situaties als ouderen hun volle luiers moeten inleveren. Tennisser Botik van de Zandschulp krijgt in de volgende ronde van de US Open een lastige tegenstander. De als eerste geplaatste Alexander Zverev. Hij won in juni nog Roland Garros. Voor Botik van de Zandschulp is het de tweede keer dat hij in de kwartfinales van de US Open staat. De eerste keer was 5 jaar geleden. En nu het weer van Weer Online. Vanmorgen blijft het nog bijna overal droog. Later gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt vanmiddag zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
3: Ik praat je zo bij over het statiegeld-inwisselsysteem van Nederland. Wat vinden we ervan? En ook bangers en klappers. Dit is Alex Warren bij Wake Up KISS.

ik begrijp dat je niet kan wachten, maar even geduld, joh. Wake up, Kiss. Jennifer Lopez en David Guetta, Wake up, Kiss. De ochtendshow waarbij jij ontwaakt. De beste plek is dit om dat te doen, hè? Bij Kiss FM. Stefan is de naam en voortaan dus tot 9 uur mag ik je gezelschap houden. En dat doe ik met alle soorten van plezier. En we hebben het over een heleboel belangrijke dingen. Ook maatschappelijke dingen, dingen die je meemaakt in je leven. Want ja, we hebben sinds een paar jaar hebben we een nieuw statiegeldsysteem, hè? Petflessen en blikjes, daar zit ook statiegeld op. Ik vond dat eerst echt een crim. Totdat ze zo'n bulkmachine bij mij in het dorp hebben neergezet. Dat is zo ontzettend handig. Ja, de eerste 3 jaar heb ik echt gewoon continu in zo'n rij moeten staan. Waarschijnlijk net als jij, met een hele grote volle tas met kleffe, kleverige blikjes. Waar de drankresten nog uitkomen. Gadverdamme, dan moet je dat vervolgens in zo'n machine gooien. Krijg je weer vieze handen van. Ja, daar hou ik helemaal niet van. Maar goed, meer dan de helft van ons vindt dat het statiegeldsysteem is verbeterd. Ja, vooral extra innamepunten en betere automaten worden gewaardeerd. En ook het aantal ingeleverde blikjes en flesjes stijgt naar 86 en 78%. Ja, dat is even een opsteken.

Er zijn ook wat Emmys uitgedeeld. Bad Bunny heeft er 7 gekregen. In alle 7 categorieën waarvoor hij genomineerd was, heeft hij ze gekregen. Bijvoorbeeld ook voor de Super Bowl Halftime Show. En The Traitors heeft ook een Emmy gekregen. Dat blijkt ook een Emmy-machine te zijn. Deze reality show die we in Nederland kennen, wat overigens ook gewoon een Nederlands product

0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij De Boonzetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.deboonzetters.nl.

Ik vind het heerlijk, ik krijg daar goede herinneringen aan. Maar iemand vertelde mij, ja, eigenlijk is het een soort chemisch alarm. Dat gras dat wordt gemaaid en dat beschadigt de plantencellen. Ja, en daardoor komen allerlei vluchtige stoffen vrij. Waaronder aldehyde en alcoholen. Oh, wacht even, alcoholen ook? Oh, dan weet ik meteen waarom ik het lekker vind ruiken. Nee, maar alle gekheid op een stokje. Het is dus vers gemaaid gras, maar het is dus eigenlijk een soort waarschuwing vanuit het gras richting de omgeving. Van jongens, het gaat niet goed met me. Het gaat niet goed. Bel 112. Weten we dat ook weer. De Kiss Fact van vandaag was dit. Met David Guetta nu en Beautiful People.

0: herken je dat wel?
1: Ja, ik denk het misschien.
0: Ja, ik werd vanmorgen wakker. Ik keek op mijn telefoon. Mijn wekker ging gewoon af. Ja. Ik kijk op mijn telefoon en ik kijk naar rechtsboven. Ja. En ik zie 23% staan.
1: Oh jee.
0: Je telefoon vergeten op te laden. Echt, dus dan word je, hè, zo'n Gen Z'er ben ik. Dat je dan helemaal in de war wordt van dat je telefoon niet opgeladen is. S'ochtends vroeg.
1: Ja, nee, dat is
0: maar met volle 110.000% energie gaan we er zo meteen tegenaan. Met, de meeste hits van het land.
1: Heel goed, Ferry. Dankjewel. Tot zo meteen na negenen. En ja, laat het cortisolniveau even lekker dalen. Ik kan me voorstellen dat het schrik is als je nog maar 23% batterij op je telefoon hebt. Maar dit is ook belangrijk, want bij Kiss FM hoor je de heetste hits en bangers. Zoals zo meteen. Voor negenen nog Ariana Grande. En dit is Alex Warren. I can't.

0: Kiss FM, your hit music station. Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mellord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.theboonsetters.nl.
2: Wat ga jij morgen doen?
3: Voelen in de achtbaan?
2: Aapjes kijken in de dierentuin?
3: Of lekker ontspannen in de sauna?
2: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Kiss FM News.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Rijkswaterstaat begint vanmorgen met het aanbrengen van zand en grind rond de pijlers van de brug bij Nijkerk. Dat is weggespoeld en daardoor is de brug niet veilig. Hoe lang die gesloten blijft is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat hoopt daar later vandaag meer over te kunnen zeggen. Ouders die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire hebben aangifte gedaan tegen ambtenaren van onder meer de Belastingdienst. Een paar maanden geleden bleek dat er miljoenen documenten over de affaire waren opgeslagen en geheim gehouden. De ouders zien dat als het verduisteren van bewijsmateriaal en als een misdrijf. Gezinnen met jonge kinderen zijn de dupe van nieuwe luierregels van het kabinet, schrijft de Telegraaf. De hele economie moet circulair worden, dus komt er ook een recycleplicht voor luiers. Fabrikanten moeten zelf de inleverpunten opzetten en gaan dat doorbreken in de prijs. En dat kan gezinnen honderden euro's extra per jaar kosten. De pindakaasvloer in het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen ligt er niet meer. Na ruim 8 weken is die opgeruimd. Bijna 50.000 mensen kwamen erop af. De vloer was neergelegd als eerbetoon aan de overleden kunstenaar en schrijver Wim T. Schippers. Hij bedacht de pindakaasvloer in 1962. En in het weer van Weer Online. Vanmorgen blijft het nog bijna overal droog. Later gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt vanmiddag zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
6: Ja, dinsdagochtend. Goedemorgen met DNCE. Zometeen ook Shakira komt eraan. Taylor Swift. Och, wat een line-up naar Harry Styles nu. Dit is American Girls.

DNCE, Cake Body Ocean. Ik was afgelopen weekend in de supermarkt en toen hoorde ik hem weer een keer voorbij komen. Toen dacht ik, oh ja, zo'n lekkere kids throwback. Of eigenlijk net niet, daar is hij eigenlijk een beetje te jong voor, maar wel heel lekker. DNCE van een aantal jaar geleden en Cake by the Ocean. Goedemorgen, dit is Kiss FM. Mijn naam is Ferry Omen met, nou, over throwbacks gesproken. Train komt er zometeen aan, dat is even lekker. Ook Taylor Swift hoor je zometeen en dit is Shakira.

Oh, het is dinsdagochtend. Misschien ben je wel stiekem tijdens werktijd je herfstvakantie aan het boeken. Ik bedoel, die komt er ook alweer langzaam aan natuurlijk. Ongeveer 9% van de Nederlandse bevolking gaan er tijdens de herfstvakantie op uit. Als daadwerkelijk op vakantie. Dan zowel naar in eigen land als naar het buitenland. Ik dacht dat dat aantal echt hoger was. Maar het is dus al hoger. Want voor corona was het aantal maar 4%. Dus steeds meer mensen gaan weg met de herfstvakantie. Ja, ik kan het ook niet herinneren. Ik ging met de herfstvakantie was ik ook altijd gewoon thuis vakantie aan het vieren. Maar het wordt dus steeds populairder. Dus misschien daar kan je wel een kleine herfstvakantietje boeken. Dat kan natuurlijk. Zorgen wij ondertussen voor de hits. En ervoor zorgen dat je baas natuurlijk niet komt te zien. Perkert, dit kan zo meteen ook Stella Left.

0: 6 plekken gestegen. Dat betekent dat hij extra vaak is aangevraagd via de Kiss WhatsApp. Of daar zo'n duimpje omhoog heeft gekregen via kissfm.nl. Stella Left en Basten. En aankomend weekend uiteraard weer een nieuwe editie van de Kiss 40. Tot die tijd heel veel hits. Cat Size en uiteindelijk Miles Smith binnen nu een halve minuut.
1: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.

0: Is er nog iemand vreemd gegaan? Weet je nog een paar jaar geleden? Vorig jaar of het jaar ervoor. Ik wil zeggen dat stel, maar officieel was het geen stel. Maar een affaire tussen een man en een vrouw. Zij gingen vreemd op een nieuw gezin. Hij had geloof ik ook nog een klein kind ergens rondlopen. En samen gingen ze naar een zakelijke meeting. Maar uiteindelijk zaten ze klef bij elkaar te doen bij een concert van Coldplay. Nou, dat ging echt heel de wereld over. Door de replay bij Kiss FM.
1: Kiss FM. Kiss.
0: New music. Ik denk niet de wereld dat snel gaat vergeten. Laat staan die man en die vrouw. Die gaan het helemaal niet vergeten. Hey, welkom. Ik heb nieuwe muziek voor je van Somjeu. Een paar weekjes oud. Reden genoeg om even te draaien. Somjeu en Feels Part 2 bij Kiss FM. Good morning. Honey,

is woest. Elton John op Prins Harry, die zijn namelijk vriendjes met elkaar. Althans, waren dat, denk ik. Want ze waren laatst bij elkaar over de koffie. Harry die ging naar het huis van Elton John. Dus ik zie me dat zo voor, maar dat ze aan de keukentafel zitten met een gevulde koek in de hand. En toen zei Prins Harry, gewoon met droge ogen, niks aan de hand. Hey, ik heb even een paar honderd miljoen pond nodig. Kun je me even helpen? Toen zei Elton John, nou, hallo. Hoe groot is de kans dat ik het geld ooit nog terugkrijg? Ja, weet ik niet. Ik heb het dan nodig voor een of andere investering. En toen zei Elton John, ja, sorry, ik wil gewoon het geld niet aan jou geven. Nou, en toen werd Prins Harry dan vervolgens weer boos. Want dat kan je toch niet maken? Want we zijn vrienden van elkaar. Dus ja, of dat ooit goed gaat komen, geen idee. Joh. Echt ruzie over honderden miljoenen pond. Ik denk, joh. Lachgaan. Maar nee, ja, Elton John is echt boos dat Prins Harry het überhaupt heeft doorgevraagd. En Harry is boos dat Elton John het weer niet geeft. Dus, ja, één grote catfight. Het is nu Taylor Swift, I Knew It, I Know You.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
2: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij De Boonzetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.deboonzetters.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
5: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het was al niet best met de leesvaardigheid van Nederlandse scholieren. En de afgelopen jaren is het alleen maar beroerder geworden. Blijkt uit een groot internationaal onderzoek dat elke 3 jaar wordt gedaan. Bijna 40% van de scholieren haalt niet het basisniveau. Bij natuurkunde en biologie scoren de scholieren nog hetzelfde als eerder. De herstelwerkzaamheden van de brug bij Nijkerk, waarover de A28 loopt, zijn begonnen. Rond de pijlers is zand en grind weggespoeld en dat wordt nu aangevuld. Eerst zou de brug voor 48 uur dichtgaan, maar dat gaat langer duren, namelijk tot alle werkzaamheden klaar zijn. Rijkswaterstaat hoopt vanmiddag te weten hoe lang het nog duurt. Ouders die de dupe zijn van de toeslagenaffaire hebben aangifte gedaan tegen ambtenaren van overheidsinstanties, zoals het ministerie van Financiën. Ze zouden een kluis hebben achtergehouden met documenten over het toeslagenschandaal. En wie hiervoor wordt veroordeeld, kan een celstraf krijgen van maximaal 4,5 jaar. Bewoners van New York zijn jarenlang door de gemeente voorgelogen, schrijft de New York Times. Na de aanslagen op 9/11 werd hen verteld dat het veilig was de lucht in te ademen. Maar 10 maanden later vonden ambtenaren nog steeds asbest in de lucht. Er zijn mogelijk meer mensen overleden aan ziektes als gevolg daarvan dan aan de aanslagen zelf. En nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in het westen en noorden gaat het regenen. Vanmiddag trekt die regen over het land, maar in het oosten en zuidoosten blijft het tot de avond droog. En ook vanavond is er regen, vooral in het binnenland en in het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
7: Hey, goedemorgen en welkom met Samber. Zometeen ook Justin Bieber komt eraan naar de One and Only Benson Boone. Dit is nu

0: ging laatst weer helemaal viraal. Justin Bieber en Beauty and a Beat. Vooral omdat hij helemaal niks van het nummer zong op Coachella. Hij was er wel, maar die microfoon zat alleen maar in het publiek. En toch geld pakken. Nou ja, daarom weer mega viral te pakken. Justin Bieber bij Kiss FM. En dit is nu Bruno Mars en On My Song.
1: Kiss FM. Baby.

Ja, eerlijk is eerlijk, toch wel het nieuws van afgelopen week, of afgelopen weekend moet ik zeggen, dat Roxy Becker staat in de Johan Cruijff Arena volgend jaar, nog voordat Sabrina Carpenter dat heeft gedaan. Ik weet niet over welke van de twee artiesten dat wat zegt. Maar The Man Child bij Kiss

0: Sabrina Carpenter en Material Lover bij Kiss FM. Goedemorgen en van harte welkom. Zometeen onder andere muziek van Niall Horan. Ook Taylor Swift komt eraan binnen nu en 30 seconden.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Wat ga jij morgen doen? Wielen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: op 3 november. Kiss FM. Dan staat Miles Smith in de Ziggo Dome, die heel wat liedjes met Niall Horan heeft uitgebracht. Niall Horan staat de dag daarvoor in Duitsland en de dag daarna in België. Dus ik zat even te rekenen. Hey, zou die misschien... Ja, ik zit even de complottheorie zo de wereld in te slingeren. Zou die misschien op het podium gaan staan naast Miles Smith in november hier in Nederland? We gaan het zien, maar mocht het zo zijn, dan ben ik wel de eerste die dat heeft bedacht. En Niall Horan en Dinner Party hoorde je bij Kiss FM. Met zometeen onder andere Jonas Blue.
1: Kiss Throwback. Kiss Throwback.

Uit de stad bekend van het Spaarne, weet je wel, die ene rivier. Ja, welke stad was dat ook alweer? En een klein quizje. Is natuurlijk Haarlem en richting Spaardam natuurlijk. Maar ik bedoel natuurlijk Haarlem. Rechtstreeks ook uit Haarlem. Hoorde je Chef Special en Miracles bij Kiss FM. En een stukje verderop komt ze weliswaar vandaan. Olivia Dean, Mena niet. Rechtstreeks uit Londen.

0: Kiss FM, your hit music station. Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het blijft belabberd gaan met de leesvaardigheid van middelbare scholieren en staatssecretaris Judith Thiele wil erom de lat hoger leggen. Maar het is wel een zaak van lange adem, zegt ze erbij. Uit een groot internationaal onderzoek is naar voren gekomen dat 4 op de 10 scholieren niet goed genoeg kunnen lezen. Op vakantie naar Israël of Dubai, het kan weer. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft namelijk de reisadviezen aangepast. Ook voor andere landen in het Midden-Oosten, zoals Jordanië en Saoedi-Arabië, zijn de regels versoepeld. Maar voor Libanon en Iran blijft er een negatief reisadvies. Het hele gedoe in een wijk in Nijmegen gisteravond was eigenlijk nergens voor nodig. Politie trok massaal de wijk in omdat bewoners schoten zouden hebben gehoord. En sommigen beweerden zelfs dat het om mitrailleurs ging. Politie heeft een filmpje bekeken en komt tot de conclusie dat er inderdaad knallen waren van een kapotte uitlaat. Er zitten mogelijk kleine metalen deeltjes in de eierkoeken van supermarktketen Dirk. Het gaat om de eierkoeken met rozijnen, waarvan er 4 in een verpakking zitten. Klanten die ze hebben gekocht, kunnen ze zonder bon terugbrengen en dan krijgen ze hun geld terug. En nu het weer van Weer Online. Het is een bewolkte dag. In het westen en noorden valt er ook wat regen uit. En die regen trekt in de loop van de middag over het land. Maar in het oosten en zuidoosten blijft het tot de avond droog. Het wordt 17 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
3: Is het dinsdag? Jazeker, het is dinsdag. En dat vieren we met de hits. Ed Sheeran, zometeen ook Somber, komt eraan. Another New en Talk to You.

0: the shape of you.
1: Kijk, weet je dat je je eigen auto een naam geeft, of je vaatwasser of je stofzuiger desnoods? Oké, is al een beetje gekker, maar oké. Ed Sheeran die geeft dus al zijn gitaren een naam. Felix, Cyril, Trevor, Keith, Nigel. En dan ben je niet goed hoor, maar goed, als je muziek daarvan beter wordt, dan ben ik de laatste die er daar wat van zegt. Summer nu bij Kiss FM, dit is Homewrecker. Yeah.

0: Kijk, weet je, ik weet nog hoe ik een ei moet bakken en hoe ik de was moet doen. En ik ben niet de grootste ster in het huishouden, echt geloof me. Dat ben ik echt niet. Maar Lily Allen, die heeft geen idee hoe een wasmachine werkt. Sterker nog, zei ze laatst in een interview, ik heb nog nooit een wasmachine aangezet.
1: Huh? Hoe dan?
0: Lily Allen, die hoort er nu Not Fair bij Kiss FM. Gewoon nog nooit een wasmachine aangezet. I'll hate you.

0: Topic en Fireboy DML en Nico Santos en Body bij Kiss FM met Bruno Mars. Zometeen ook Sarah Larsson komt eraan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil

zie het wel hoor. Stefan Brouw van de Ochtendshow, elke werkdag tussen 6 en 9, die staat hier nog. Ik zie namelijk een mega grote redactieruimte tegenover de studio. En ik zie Stefan Brouw lekker dansen op Zara Larsson en Lush Live. Weet je wat dat heet? Dat dansje? Hij kan het goed hoor, je kan het goed hoor. En morgen hoor je me uiteraard weer vanaf 6 uur met de Ochtendshow hier bij Kiss FM. Misschien wel met Zara Larsson. Toch wel, ja, een soort wel thuis hier bij Kiss FM. Dat mag gezegd worden. Taylor Swift hoort hier ook zeker thuis, net zoals de Black Eyed Peas komen eraan. En dit is nu Cameron Whitcomb. I'll show you.

Dualipa Dance Tonight bij Kiss FM. Zometeen na 12 uur de one and only Dimitri Skops. Met heel veel hits, zoals je uiteraard van ons bent gewend. Ik laat je achter met Ella Langley. Weet je, met dat ene country liedje dat viraal gaat de laatste tijd. Hoor je zometeen hier bij Kiss FM. Dan Just Stay, Jack Style en John en Turn the Lights Off.

0: Kiss FM, your hit music station. Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek. Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
3: Wat ga jij morgen doen?
4: Vullen in de achtbaan?
3: Aapjes kijken in de dierentuin?
4: Of lekker ontspannen in de sauna?
3: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: Kiss FM News.
6: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Hackersgroep Shiny Hunters heeft geen goed woord over voor de Nederlandse politie, zeggen ze tegen BNR. Gisteren was op televisie audio te horen van een van de verdachten achter de Odido-hack. Shiny Hunters zegt dat het de politie niet gaat lukken de man te pakken, omdat ze incompetent en nutteloos zijn. Toen er gisteravond knallen te horen waren in een wijk in Nijmegen, dacht de politie dat er een aanslag werd gepleegd op een familielid van Jan G. Hij is de drugscrimineel die in Overasselt woont en vorige week doelwit was van de schietpartij. Het familielid werd gisteravond in veiligheid gebracht. Was achteraf niet nodig, want de knallen waren van een uitlaat. Twee mannen uit Zwolle zijn opgepakt voor twee inbraken in een brandweerkazerne vorige week. Ze namen daar apparaten mee die worden gebruikt om mensen te redden. Met dat gereedschap kunnen criminelen bijvoorbeeld rolluiken van winkels openknippen. Dit jaar zijn er al 70 inbraken en inbraakpogingen geweest bij brandweerkazernes. Er zijn 4 kunstwerken van de Franse schilder Renoir uit een museum in Zuid-Frankrijk gestolen. Die werken zijn zo'n 9 miljoen euro waard, melden Franse media. Toen het alarm afging, was de politie binnen 5 minuten ter plekke, maar ze hebben de dieven niet kunnen pakken. Bij hun vlucht lieten die 1 kunstwerk achter. En in het weer van Weer Online. Het is een bewolkte dag. In het westen en noorden valt er ook wat regen uit. En die regen trekt in de loop van de middag over het land. Maar in het oosten en zuidoosten blijft het tot de avond droog. Het wordt 17 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
7: Yes, goedemiddag en welkom bij de Kiss Lunch. Beyoncé en Jay-Z hoor je zometeen. Ook de Bauza en

2003. Zo, dat is lang geleden. Crazy in Love van Beyoncé en Jay-Z hier bij Kiss FM. Kiss Lunch. Welkom, de Kiss Lunch is los hoor op je dinsdag. En ik heb een hele simpele vraag. En die vraag is, wat wil jij horen? Waar heb je zin in tijdens de lunch? Wat kan ik voor je draaien? Een lekkere house-rammer, een popliedje van Britney Spears bijvoorbeeld. Ja, of een andere hit, dat kan natuurlijk ook. App mij op 0800-1078, 0800-1078. Dat is het appnummer van Kiss FM. De vraag is simpel, wat wil je horen tijdens de lunch? Denk er heel even over na en stuur het dan deze kant op 0800-1078. Jouw favoriete hit komt eraan na Afrojack en nu Harry Styles bij Kiss FM. American Girls.

Eet smakelijk als je aan het lunchen bent. Dit is de Kiss Lunch op je dinsdag bij Kiss FM. Mijn naam is Dimitris. Rita Ora hoorde je met Anywhere. En het recept van de Kiss Lunch is zo eenvoudig. We draaien wat jij wilt horen. App me op 0800 1078. Stefan wil de Swedish House Mafia horen.

0: Hoi Dimitri, ik ben gisteren begonnen bij mijn nieuwe baan en ik mag niet te snel oordelen, maar ik vind er geen ene jota aan. Daarom van mij graag Alex Warren. Enige fijne aan mijn nieuwe baan is dat de radio aan mag staan. De groetjes. Ja, nou, ik hoop dat het nog bijtrekt, weet je. Dat het heel even nodig heeft. Alex Warren hoorde je zojuist. Het Passenger, die wou je graag horen. Als je ook iets wil aanvragen, dit is de Kiss Lunch. Tot aan 1 uur bepaal jij de muziek. Dus stuur het maar deze kant op. 0800-1078. Eens even kijken voor Rachel. Zometeen Samber 12 to 12. Bakermat komt eraan en ook Miley Cyrus onderweg bij Kiss FM.
1: Bespaar honderden euro's per jaar.

Het smakelijk als je aan het lunchen bent. Ja, het is lunchtijd. Je hebt nog niks? Nou, hop naar de kantine dan. Wees er snel bij, anders zijn de bakken leeg natuurlijk. Hè? De Kiss Lunch op je dinsdag. Miley Cyrus hoorde je. End of the World. En wat wil jij horen? App het deze kant op. 0800-1078. Voor Sergio zometeen Jason Rulo. En deze moest ik draaien van Laura uit Haarlem. Mojo van jaren geleden. Lady. Yeah.

Kiss FM ook bij je tijdens de lunch. Dit is de Kiss Lunch. Eet smakelijk. Shakira komt eraan. En ook zometeen hier Milky en David Guetta. En nu Jason Derulo voor Sergio. Die vroeg hem aan via 0800 1078.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Een middelbare school in Almere is gesloten vanwege een onveilige, risicovolle situatie, zoals de directie dat noemt. Volgens Omroep Flevoland gaat het om een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De sluiting is in elk geval voor één dag. En wat die onveilige situatie precies is, wil de school niet zeggen. De Duitse politie heeft iemand opgepakt die iets te maken zou hebben met de aanvallen op het stroomnet. De man werd opgepakt tijdens een verkeerscontrole, melden Duitse media. In verschillende delen van Duitsland waren de afgelopen tijd aanslagen op energiecentrales of hoogspanningsleidingen. Soms met succes, soms niet. De leider van Ceuta wil meer hulp van de EU. Hij zegt dat de situatie onhoudbaar is geworden, nadat eind juli een enorme groep immigranten vanuit Marokko de grens was overgestoken. Hij wil geld om die grens beter te beschermen en ook voor noodhulp. Ook vindt hij dat de grensbewakingsdienst van de EU zichtbaar aanwezig moet zijn in Ceuta. De burgemeester Jonkerkade in Hendrik Ido Ambacht heeft een andere naam gekregen. De oud-burgemeester, naar wie de kade was vernoemd, werd deze zomer veroordeeld tot een jaar cel voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. Inwoners konden 6 weken protest tekenen tegen de naamswijziging, maar dat deed niemand. En nu het weer van Weer Online. Het is een bewolkte dag. In het westen en noorden valt er ook wat regen uit. En die regen trekt in de loop van de middag over het land. Maar in het oosten en zuidoosten blijft het tot de avond droog. Het wordt 17 tot 23 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
4: Goedemiddag, zometeen hoor je Daddy Yankee. Con Calma. Voor wat lekkere zonnestralen uit je speakers. En ook Zara Larsen onderweg hier.

0: Boom, boom, girl.
1: Oh, lekkere zonnige plaat heet dit. Daddy Yankee con Calma hier bij Kiss FM. Ja, als je dat hoort, heb je gewoon zin in de zon, hè?
2: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
1: Ja, Rutger wil dat ook zelfs. Dat hoor je hem.

Dit is Kiss FM. Even een vraagje. Eerlijk antwoord geven. Wanneer was jij voor het laatst dronken? Afgelopen weekend nog. Zo meteen hier een superster die maar 2 keer dronken is geweest in zijn leven op Kiss FM.

0: Kiss FM Coldplay. Kiss FM. Yo, de replay. En die Chris Martin van Coldplay, die is naar eigen zeggen maar 2 keer dronken geweest in zijn leven. 1 keer was hij 17, de andere keer gebruikte hij alcohol naar eigen zeggen als een soort van zelfbestraffing nadat hij iets verkeerd had gedaan tegenover een bandlid van de band. Alright. Nou, en inmiddels drinkt hij dus geen druppel alcohol dan, hè? Want anders leeft hij niet meer natuurlijk. Hij krijgt wel ander vocht binnen. Goed, Coldplay dus juist hier bij Kiss FM. En meer hits komen eraan op je dinsdag. Zometeen Alesso, ook DJ Snake en Yougel Jamaican Bam Bam onderweg bij Kiss FM.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Wat ga jij morgen doen? Rillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

Alejandro. Heerlijke throwback van Lady Gaga, Alejandro. Dit is Kiss FM, mijn naam is Dimitris. Taylor Swift en Lost Frequencies hoor je zometeen. Naar Nave Smith, Fix What You Didn't Break. En zo is

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
5: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Peter Vlemmix, de directeur van Ongehoord Nederland, legt zich er niet zomaar bij neer als de omroep weg moet. Er was flink kritiek na een uitzending waarin een toespraak van Hitler te zien was. Mediaminister Letschert moet besluiten of de omroep wel of niet mag blijven, en dat laat ze vanmiddag in een gesprek met Vlemmix weten. Eind vorig jaar wurgde een man uit het Gelderse Beuningen zijn vrouw van 64. En justitie wil dat hij daarvoor 20 jaar de cel ingaat. De man kon het niet hebben dat zijn vrouw bij hem weg wilde en raakte in paniek, zegt hij. Onzin, vindt het OM, want de man had er vooraf uitgezocht hoeveel straf je voor moord kunt krijgen. Dat kinderen nog steeds niet goed kunnen lezen betekent werk aan de winkel, vindt de PO-raad. Dat is de belangenclub van de basisscholen. 4 op de 10 kinderen kunnen niet goed lezen, blijkt het onderzoek. Het is ook belangrijk het plezier in lezen terug te krijgen, zegt de raad, samen met ouders en politiek. In de Galgenwaard begint elk moment het staartje van de wedstrijd FC Utrecht Go Ahead Eagles. Die werd van het weekend gestaakt toen er vuurwerk op het veld werd gegooid. Het stond toen 3-1 voor Go Ahead. En de wedstrijd is zonder publiek en er staat nog 26 minuten op de klok. En nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen trekt de regen over het land. In gebieden met regen is het 17 graden. In het oosten en zuidoosten, waar het nog lang droog blijft, is het 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
6: Hey, goedemiddag, zometeen Cameron Whitcomb, de man van dit moment, met Kingdom of Fear, ook Tones and I en nu Harry Styles.

Jones and I, Dance Monkey, dit is Kiss FM. Als je een appje wil sturen, kan dat op 0800-1078. Jacob is aan het werk als stucador en heeft het in zijn rug. Ach, sterkte, hij twijfelt of hij de klus moet afmaken vandaag. Of dat hij lekker naar huis gaat. Ja, dat laat ik even bij jou en je baas en je collega's, Jacob. Je krijgt wel zometeen multicolor van Somjeu, want daar vroeg hij om, Jacob. Wil eventjes wat ondersteuning van zijn favoriete band uit Den Haag. Somjeu, die kan ik wel even draaien. Komt er dus aan met multicolor hier bij Kiss FM. En dit zijn Max en Annie Grammer.

0: Kiss FM, Nelly Furtado.
1: What are you feeling today, daddy?
0: Als je die vraag stelt aan Nelly Furtado, krijg je als antwoord... I'm like a bird. Heerlijke throwback uit 2001. Dit is Kiss FM, de hits op dinsdagmiddag. Zijn lekker hoor, zometeen Topic en Becky G. En nu uit Den Haag, die heftige stad achter de Danen. Somjeu.

0: Olivia Rodrigo hoorde je Stupid Song. Dit is Kiss FM. Heb je al naar onze nieuwe ochtendshow geluisterd? Hij is al een week aan de gang. Aan het warm draaien, wou ik zeggen. Maar hij is al lang warm gedraaid. Stefan doet de ochtendshow. We vergeten niet voorheen. Begonnen we om 7 uur 's ochtends. Dat is verleden tijd. We zijn er nu elke ochtend vanaf 6 uur. Dus moet je maar eens checken. De ochtendshow hier bij Kiss FM. Elke ochtend om 6 uur. Maar goed, het is nu dinsdagmiddag. Ik kan me voorstellen dat je niet op de ochtend zit te wachten. Nee. Daarom even wat power voor je dinsdagmiddag. Bibi Rexha en Temper City hoor je zometeen. En ook Ed Sheeran met Azizam.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: Ed Sheeran, Aziz Dam, dit is Kiss FM. Met zometeen Calvin Harris. En heb je de nieuwe Bruno Mars al gehoord?
1: Kiss FM.
2: Kiss, new music.
0: Mag ik je voorstellen aan de nieuwe Bruno Mars? Dit is...

Bandit en Zara Larsson Symphony. Dit is Kiss FM. Kiss FM. Luc is binnen. Doe nog even een bakje koffie, zie ik. Maar zometeen hoor je hem vanaf 3 uur. Luc van Rooij hier op de radio bij Kiss FM met Kiss and Ride. Belooft een topshow te worden. Hij praat je even bij over de stakingen in het openbaar vervoer morgen. Ja. Ja, luister maar eventjes naar Luc zometeen. En Bruno Mars en Alex Warren hoor je ook zometeen. George Ezra. Fijne dinsdag.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij De Boonzetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.deboonzetters.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Wat ga jij morgen doen?
5: Chillen in de achtbaan?
4: Aapjes kijken in de dierentuin?
5: Of lekker ontspannen in de sauna?
4: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
6: Kiss FM News.
7: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Ongehoord Nederland verdwijnt van de buis. RTL Nieuws en het AD melden dat minister Letscher de vergunning van de omroep heeft ingetrokken. Rond deze tijd komt de directeur van Ongehoord Nederland op bezoek bij de minister, waar hij het nieuws te horen krijgt. De uitzendingen stoppen niet meteen, ze kunnen nog in beroep. De A28 bij Nijkerk blijft ook morgen nog dicht. De herstelwerkzaamheden bij de Hardenbergerbrug zijn nog volop bezig. Er was zand en grind weggespoeld bij de pijlers waar de brug op steunt. Daardoor kon Rijkswaterstaat de veiligheid niet meer garanderen. Er zijn tientallen nieuwe tips binnengekomen over de grote Odido-hack. Daar zit volgens de politie interessante informatie tussen. Gisteravond was in opsporing verzocht de stem te horen van een verdachte die de klantenservice belde. Hij deed zich voor als een IT-collega van Odido die toegang moest hebben tot een intern systeem. En in een leeg stadion is het laatste half uurtje uitgespeeld van de eredivisiewedstrijd FC Utrecht Go Ahead Eagles. Die werd zaterdag gestaakt toen Utrecht-aanhangers vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het wangedrag heeft uiteindelijk goed uitgepakt voor Utrecht. Het scoorde vanmiddag 2 keer en pakte zo toch nog een punt. Het werd 3-3. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost, ook waait het flink door. Op de plekken waar het regent is de graad of 17, waar het nog droog is kan het nog 24 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
8: Heel veel lekkere liedjes en af en toe ik, kortom, Kiss and Ride. Met voor 4:30 onder andere Imagine Dragons, Ella Langley en Shakira en Burna Boy.

leuke plek om te zijn. Choose in Texas, Ella Langley. Goedemiddag, jouw filefeestje. Alhoewel, niet alleen je filefeestje. Er is een hele grote vergeten groep. Namelijk jullie op de perronnen en in de treinen. Voor jullie heb ik straks tijd. Goedemiddag.

Taylor Swift. En niet zeuren, joh. Het was een hartstikke lekkere zomer. Kiss and Ride. Sterker nog, het duurt nog eventjes voort. Ja, ik had het er straks al over. Jouw filefeestje, maar daarbij vergat ik een hele grote groep. Namelijk de mensen die op het perron naar ons luisteren. En mensen die in de trein zitten naar ons luisteren met de earbuds. Vind ik jullie wel een hart onder de riem verdienen. Gezien de staat van het openbaar vervoer in Nederland. Speaking of, mocht je morgen met het openbaar vervoer willen reizen, hou er rekening mee. Het wordt op heel

0: Ja, ik ben er zelf ook wel fan van. I Love Life, Bakermat en Radi hier bij KISS. Goedemiddag, strakjes David Guetta en Cornuiten.
1: Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
4: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
10: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.

0: via feestje en Perron Party met Alan Walker en Fangs Heartbreak Melody.
1: Kiss and Ride. Kiss and Ride.
0: Hij komt naar Nederland. Jazeker. Volgend jaar staat hij in mei 3 keer in Amsterdam. Teddy Swims. Je hoort hem zo direct bij Kiss na Afrojack.

was die? Good Green. Straks na 5 onder andere Bruno Mars en de Kiss and Ride Train Track. Nu is het Ed Sheeran.

Kiss FM, your hit music station. Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.

0: of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
2: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De kogel is door de kerk. Minister Letchert wil de uitzendvergunning van Ongehoord Nederland intrekken. Directeur Peter Vlemmings kreeg het nieuws vanmiddag persoonlijk te horen. De uitzendingen stoppen niet meteen, de omroep kan nog bezwaar maken en Peter Vlemmings zei vooraf al dat zeker te zullen doen. In Den Haag is het gebouw van de Tweede Kamer beklad. Op de deuren van de hoofdingang staat in rode letters onder meer dat Israël moet worden geboycott. Twee activisten zijn opgepakt. Eerder vanmiddag hadden pro-Palestijnse demonstranten ook al het vragenuurtje verstoord. FC Utrecht is beloond voor het wangedrag van de eigen fans, vindt de aanvoerder van Go Ahead Eagles. De wedstrijd in Utrecht werd zaterdag gestaakt na het gooien van vuurwerk en bekertjes door de Utrecht-aanhang. Vanmiddag werd het restant uitgespeeld. Het lukte Utrecht om een 1-3 achterstand goed te maken en toch nog een punt te pakken. En de Partij voor de Dieren in Den Haag wil dat er bij de optocht op Prinsjesdag geen paarden meer worden gebruikt, meldt Omroep West. De paarden vinden het niet leuk en het is niet meer van deze tijd, zegt de partij. Zij denken dat de koninklijke familie ook rondgereden kan worden in een elektrische koets. Dat doen andere landen ook al. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Op de plekken waar het regent is het een graad of 17, waar het nog droog is kan het nog 24 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
3: Met straks een liedje voor al jullie treinreizigers, de Kiss and Ride Train Track. En verder heb ik One Republic, Ariana Grande en Hugh Gallant Soltos.

Oorwurmpje, Aiko Aiko, Justin Wellington en Small Jam. Kiss and Ride. Je kan hem niet aanvragen. Het is maar net hoe mijn pet staat op de dag, maar ik draai hem wel voor jullie allemaal in de trein. De Kiss and Ride train track. Vandaag Ariana Grande.

Max McNown en Kygo, Take Me Back. De film The Odyssey begint een beetje te lijken op Soldaat van Oranje. Er komt maar geen eind aan. De draaidatum in de IMAX-bioscoop is nu verlengd tot zeker eind september. De film gaat over een Griekse legerleider die te voet naar huis gaat na de val van Troje. Ja, paarden was niet even zat. I'm going

0: Naalhoorn en Dinner Party. Goedemiddag, Kiss FM met strakjes Taylor Swift.
1: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
2: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

Alex Warr en een Fever Dream. Kiss and Ride. Ze noemen zichzelf een rockband, zijn 5 keer genomineerd voor een Grammy, hebben hem helaas nooit gekregen. En in tegenstelling tot morgen in heel Nederland rijdt hij vandaag wel bij Kiss. Trained met Drive-By, na Sabrina Carpenter. Oh,

0: boeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Minister Letschert van Media wil Ongehoord Nederland uit het publieke bestel zetten. Belangrijkste reden is het oordeel van het Commissariaat voor de Media, die zegt dat er wanbestuur is bij de omroep. Ook eerdere sancties van het commissariaat en een verzoek van de NPO speelden mee bij het besluit van de minister. Jagers moeten wegblijven uit Overasselt en omgeving. Na het schietgeweld van vorige week kunnen jagers volgens de politie onnodig voor onrust zorgen. Gisteravond was er verderop in Nijmegen ook zo'n misverstand. De politie rukte massaal uit na een melding over schoten. Die bleken van een knallende uitlaat te komen. Goed nieuws over de Hardenbergerbrug bij Nijkerk, waar de A28 overheen gaat. Volgens verkeersminister Karremans gaat de brug uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open, maar misschien zelfs eerder. De brug bleek gisteren niet meer stabiel door weggespoeld zand en grind rond de pijlers. Rijkswaterstaat is dat aan het herstellen. En bedrijven die deelauto's verhuren verwachten dat veel mensen morgen een auto willen huren vanwege de staking in het OV. Ze zien nu al dat er honderden auto's zijn gereserveerd en verwachten dat er op de dag zelf nog veel meer ritten worden gemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Op de plekken waar het regent is het een graad of 17. Waar het nog droog is, kan het nog 24 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
3: Voor jullie in de file en of in de trein. Goedemiddag, Kiss and Ride met voor 6:30. Onder andere Cameron Whitcomb, David Guetta en Sia en Baker Matarani.

0: Daft Punk in the Weekend.
1: Kiss and Ride.
0: Goed nieuws voor een ieder die met smart op zat te wachten, die slapeloze nachten heeft gehad en hoopt dat ze boven vorig jaar kunnen uitkomen. De presentatoren van het televisieringgala zijn bekendgemaakt. Jans

Justin Bieber bij Kiss en Daisy. Kiss and Ride. Wat is dat toch met die Ed Sheeran? Hij spreekt regelmatig bij collega-artiesten op het podium. Hartstikke spontaan, natuurlijk. Maar hij nodigt zelf ook collega-artiesten uit om bij hem op het podium te komen. Zo deed hij dat een paar dagen geleden in het MetLife Stadium. Daar stond plotseling Camila Cabello naast hem. Nou, gelukkig is ze op het vliegtuig gesprongen, direct daarna, om hier acte présence te kunnen geven, zo direct samen met Young Thug. Havana, hoor je na, Cameron Whitcomb. I'll show you.

0: Jouw vierde feestje /Roomparty Kiss and Ride met strakjes onder andere Shannon Spyro.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Chelsea Ballerini en Marshmallow Another Drink.
1: Kiss and Ride.
0: Vooropgesteld dat alle optredens vooralsnog morgenavond doorgaan. Diverse poppodia en theaters in Nederland hebben de bezoekers van al die evenementen wel gewaarschuwd voor de OV-staking morgen. Dus mocht je ergens naar een optreden

gewoon met een beetje hulp van Morgan Wallen. Kiss and Ride. Nog op je werk, al in de auto, al in de trein, of misschien zit je al thuis op de bank, mazzelaar. Goedemiddag, dit is Kiss FM met Miles Smith en Al Horn.

0: nog meer? Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Wat ga jij morgen doen? Grillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
3: KissFM News. Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is tot 30 jaar cel en tbs geëist tegen het stel uit het Utrechtse Woudenberg dat oppaskinderen seksueel misbruikt zou hebben. De zwaarste straf is voor de man. Volgens justitie had hij seks met 5 jongetjes en een meisje die soms piepjong waren. Sommigen werden eerst gedrogeerd met GHB. Politici van links tot rechts staan achter het besluit van minister Letchert om Ongehoord Nederland uit de publieke omroep te zetten. Zo zegt Pro dat de omroep alle krediet heeft verspeeld. En zelfs de PVV staat achter het besluit, maar vindt wel dat de minister dan ook moet ingrijpen bij alle andere omroepen. Er hebben vannacht een stuk meer asielzoekers uit Ter Apel in de noodopvang geslapen, meer dan 120. Hulporganisatie Migrate hielp asielzoekers de afgelopen maanden met het vinden van een slaapplek, maar is daar deze week mee gestopt. De asielzoekers werden opgevangen in het Drentse Zuidwolde en het Groningse Pekela. En 3 Oranjeleeuwinnen horen bij de 30 genomineerden voor de Ballon d'Or, de prijs voor de beste voetbalster ter wereld. Het zijn Esmee Brugts, Kerstin Kasparij en Vivianne Miedema. Voor de titel bij de mannen is er geen enkele Nederlandse kanshebber. Eind volgende maand horen we wie er gewonnen heeft. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het is een graad of 17. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook zon. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+.

In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mellord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In de grote zedenzaak rond oppaskinderen in Woudenberg zijn forse celstraffen geëist. De man moet van justitie 30 jaar zitten, zijn ex-vrouw 20 jaar. Tegen allebei is ook TBS geëist. De slachtoffertjes zijn 5 meisjes en een jongetje. Ze werden seksueel misbruikt en soms gedrogeerd en dat ging jarenlang door. Ook de tweede agent die vorige week in Overasselt werd neergeschoten is uit het ziekenhuis ontslagen. De agent raakte levensgevaarlijk gewond en kwam op de intensive care terecht. Een andere agent die gewond raakte mocht afgelopen vrijdag al naar huis. De politie zegt dat de gewonde agenten vooral behoefte hebben aan rust. De politie in Enschede heeft 5 mannen opgepakt die worden verdacht van het oplichten van een 67-jarige man. Een van hen deed zich voor als iemand die kon helpen met zijn geldzaken en maakte zo meer dan 150.000 euro buit. De politie was al sinds vorig jaar bezig met het onderzoek naar de zaak. En de grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding heeft ook gevolgen voor vluchten van en naar Nederland. Op Schiphol zijn bijna 60 vluchten geschrapt. Er zijn ook nog een boel andere vluchten vertraagd die eventueel later nog gecanceld kunnen worden. De Britten verwachten dat de storing bijna is opgelost. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het is een graad of 17. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook zon. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com. Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Kiss FM News.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Drie Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse badplaats Marbella omdat ze betrokken waren bij een schietpartij. Om straat, niet ver van het strand, werd geschoten en daarbij raakte iemand gewond. De Nederlandse verdachten gingen er vandoor in een auto, maar die crashte. De politie in Marbella kreeg ze daarna snel te pakken. Er zijn vier mensen opgepakt voor het gijzelen en mishandelen van een man in Rotterdam afgelopen zondag, meldt Rijnmond. Drie van hen zijn minderjarig. De gijzelaar werd gedwongen om zijn bankgegevens af te geven. Een van de verdachten probeerde nog te ontsnappen door uit een raam te springen, maar hij werd alsnog gepakt. Op Schiphol zijn tientallen vluchten gecanceld. Dat komt door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding. KLM zegt dat er van en naar Engeland voorlopig niet gevlogen wordt. Ook Ryanair en EasyJet waarschuwen voor annuleringen of vertragingen. Intussen zou de storing bijna zijn verholpen. En meerdere scholen in Amsterdam-Noord houden morgen de deuren dicht vanwege de OV-staking, meldt NH Nieuws. Door de staking vaart ook de pont over het IJ niet en die hebben veel leerlingen nodig om op school te komen. Op de meeste hogescholen en universiteiten gaan de lessen wel gewoon door. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het is een graad of 17. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook zon. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op de...

ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: Kissen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: News. Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Israël was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober. Volgens een Israëlische krant kwam die waarschuwing van de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Het verhaal kwam premier Netanyahu op stevige kritiek te staan vanuit de oppositie. Hij doet het verhaal af als een leugen en zegt dat hij van niks wist. 3 Nederlanders zitten in een Spaanse cel na een schietpartij in de badplaats Marbella. Daar werd vanmiddag in een drukke straat iemand in zijn been geschoten. Na een achtervolging waarbij de vluchtauto crashte, werden de verdachten opgepakt. Het waarom van de schietpartij is nog een raadsel. De problemen op Britse luchthavens zijn nog niet voorbij, maar volgens de BBC vertrekken hier en daar toch weer wat vliegtuigen. Door storing bij de Britse luchtverkeersleiding gaan sinds vanmiddag honderden vluchten niet door of zijn ze vertraagd. Ook reizigers op Schiphol hebben er last van. En in de Eredivisie is de inhaalwedstrijd NEC-Excelsior geëindigd in 2-2. NEC scoorde de gelijkmaker pas in blessuretijd. De wedstrijd werd vorige maand uitgesteld, zodat NEC wat meer rust kreeg voor de Europese play-offs in de Champions League. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook zon. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Kiss, kiss, kiss, kiss.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
4: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Kiss FM News.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De storing bij de Britse luchtverkeersleiding is voorbij. Er wordt weer gevlogen. Op Heathrow in Londen en andere Britse vliegvelden werden sinds vanmiddag honderden vluchten gecanceld of ze vertrokken veel later. De getroffen luchthavens doen er alles aan om de achterstanden weg te werken. Ook op Schiphol vielen tientallen vluchten uit. Het college van Terneuzen gaat opnieuw proberen de komst van een asielzoekerscentrum door de gemeenteraad te loodsen. Dat werd vorig jaar ook al geprobeerd, maar toen werd het besluit door het college zelf tegengehouden en stapte de burgemeester op. In het nieuwe plan is er meer aandacht voor sociale veiligheid. De Brabantse plaats Baarle-Nassau is een gestolen ezeltje dood teruggevonden. Het was nog maar 2 weken oud toen het gisteravond werd weggehaald bij de moeder. Volgens verschillende media is het ezeltje neergeschoten, zat een schotwond in haar hoofd. De eigenaar heeft aangifte gedaan. En in de buurt van de Egyptische hoofdstad Cairo is een graf van meer dan 4000 jaar oud gevonden. Het graf is van een man met de naam Yun Men. Hij was een koninklijke rechter die luisterde naar de klachten van het volk. Het graf werd afgelopen zomer al ontdekt, maar de vondst is nu pas naar buiten gebracht. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de

bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Kiss FM News.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Bijna 4 weken na de grote natuurbrand in België is het vuur nog steeds niet uit. Vandaag leidde het vuur op verschillende plekken weer even op. Bijvoorbeeld door werkzaamheden als het opruimen van omgevallen bomen. Bezoekers mogen het natuurgebied nog steeds niet in. In de Perzische Golf is een olietanker geraakt door een Amerikaanse raket, zeggen Iraanse media. Ook in havenstad Yask zouden explosies zijn gehoord. Amerika bevestigt de aanval niet. Iran waarschuwde al dat het Amerikaanse militaire basis zou beschieten als Amerika olietankers zou aanvallen. In Ierland is een onderzoek begonnen naar X dat de regels over leeftijden en ouderlijk toezicht zou overtreden. De toezichthouder zegt dat er te weinig wordt gedaan om kinderen te beschermen tegen heftige beelden. Kinderen zouden ook veel te makkelijk een hogere leeftijd kunnen opgeven om die beelden toch te zien. Onder de mensen die gestrand zijn door de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook veel Feyenoord-supporters, meldt Rijnmond. Een paar honderd supporters zouden via Londen naar Barcelona vliegen, maar zijn nu bang dat ze de wedstrijd missen. Feyenoord speelt morgen om 7:15 tegen FC Barcelona. Het weer van Weer Online? In bijna het hele land valt regen. Vannacht verdwijnen de buien, dan is het 11 tot 15 graden. Morgen opnieuw buien, aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

0: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
1: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
0: Help je mee?
2: Valdorpelshop.nl.
3: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen.

0: mensen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Valdorpelshop.nl.
5: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren.

0: Goeienacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Buitenlandse artsen komen in Nederland nauwelijks aan het werk, schrijft Trouw. Vooral het krijgen van de juiste vergunningen is vaak moeilijk. Dat lukt maar 1 op de 5 artsen, terwijl er een groot personeelstekort is in de zorg. De meeste buitenlandse artsen struikelen over de verplichte taaltoets, die vrij pittig zou zijn. In Schiedam kwam de politie vast te zitten in een diepe plas nadat een tunneltje onder het spoor was ondergelopen. Volgens Rijnmond kwamen de agenten kijken of het er nog wel veilig was voor auto's. Toen konden ze zelf geen kant meer op. Met wat hulp is het busje op het droge geduwd. Ook op de snelweg bij Schiedam lagen plassen. Chris Rock wil niet meer worden herinnerd aan de klap die hij kreeg van Will Smith tijdens de Oscars 4 jaar geleden. In een interview over een nieuwe film die hij regisseerde ontweek hij vragen daarover. Het enige wat hij zei is dat hij zou willen dat het nooit gebeurd was. In de film krijgt iemand ook een klap van een collega. En in de Champions League heeft Real Madrid gewonnen van Inter. Het werd 2-1. Denzel Dumfry stond bij Real in de basis tegen zijn oude club. Lille-Real Betis werd 2-3. Porto-Manchester City eindigde in 0-2. En Borussia Dortmund-Villarreal werd 3-2. Morgen komt Feyenoord als eerste Nederlandse club in actie tegen Barcelona. Het weer van Weer Online? Vannacht verdwijnen de buien, dan is het 11 tot 15 graden. Morgen opnieuw buien, aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM.

0: Mensenrelatie, Radboud Visser.
1: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Inlichtingendiensten mogen met een nieuwe wet sneller in iemands gegevens graven, maar daar zijn ze zelf niet blij mee. Over het toezicht op hun werk is veel te weinig vastgelegd, zeggen ze. En dat brengt volgens experts de staatsveiligheid juist in gevaar, terwijl die met de nieuwe wet beschermd moet worden tegen Rusland en China. Een ziekenhuis in Noord-Holland hoorde pas via de media dat een voormalige arts kinderen heeft misbruikt. Volgens het OM misbruikte hij minstens 4 Filipijnse kinderen. De jongste was pas 3 jaar. De man nam zelf ontslag, volgens het ziekenhuis vanwege privéomstandigheden. Gisteren stond de man voor het eerst voor de rechter. Amerika heeft 5 olietankers vernietigd in de Perzische Golf. Het is een vergelding omdat Iran probeerde een Amerikaans marineschip aan te vallen. Iedere keer dat ze dat doen, verliezen ze zelf een tanker, zei de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Iran wil reageren door Amerikaanse militaire bases aan te vallen. En mensen die vastzaten op vliegveld Heathrow in Londen konden in veel gevallen gisteravond alsnog vliegen. Door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding werd er urenlang niet gevlogen, maar halverwege de avond kon dat wel weer. Dan moest een vliegtuig er wel al zijn, want er werd de rest van de dag niet meer geland. Het weer van Weer Online? Vannacht verdwijnen de buien, dan is het 11 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+.

0: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Online.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Wie vandaag met het openbaar vervoer moet, heeft een probleem, want dat rijdt niet. Er wordt gestaakt om de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel te krijgen. Alleen de Sprinter tussen Schiphol en Amsterdam Centraal blijft rijden. Busvervoerder EBS hoopt in de Zaanstreek te kunnen rijden, maar geeft geen garanties. Het Amerikaanse Hof weigert de kiesdistricten in de staat Missouri aan te passen voor de tussentijdse verkiezingen in november. De partij van president Trump had erom gevraagd. Anders kan het pas met een referendum in november en dus niet voor de verkiezingen. Trump wilde die wijziging zodat zijn partij beter uit de verkiezingen zou komen. Iran heeft een Amerikaanse basis in Jordanië gebombardeerd en er komen nog meer aanvallen aan, zeggen ze. Op die manier slaat Iran terug nadat Amerika 5 van hun olietankers heeft vernietigd in de Perzische Golf. De Iraanse revolutionaire garde noemt het misdaden van het Amerikaanse terroristische leger. En Chris Rock zou willen dat hij nooit was geslagen door Will Smith bij de Oscars 4 jaar geleden. Dat zei hij in een interview over een nieuwe film die hij regisseerde. Daarin wordt ook iemand geslagen door een collega. Verdere vragen over het moment tijdens de Oscars ontweek hij in het interview. Het weer van Weer Online? Vannacht verdwijnen de buien, dan is het 11 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien met aan de kust kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: In heel Nederland op DAB+